nacht is vrij. We zaten lang genoeg te sudderen met onze tijd. Nu zijn we het kwijt. En stel het kan.